0: ekalaange zaatu ful duniya matiga lothaka kan nufennanete ekalaange e lotha deke wodigen vete adi ekalaange oga antakam bodu mola den wodigen va raskalaange
1: qad jaakum basairu min rabbikum faman absa